Plaats nummer 5 hebben we voor Roxette met Joyride. Op de plaats 3 Enigma met Sadness Part 1.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is 7 uur. Aan 2 minuten.
2: Radioactief meteo. Wie is weer bij ons am Sendegebied?
3: Na een kleine plek op meteo gehaald. Toen zei het er nog zo uit dat man weer een beetje met rechten weer krijgen. Vrijdag zo, wat hebben we een beetje reenschouwen. Samstag, daar gaat het ganz brauwe schon mal nach der Enge und einer Trips. An der Sonne soll so gerichtet sonnig gehen, man bis zu 25 Grad. Auch noch ein Kehr so spät sommerlich. Zum Schluss vom Sommer, weil den 1. September geht doch bekanntlich den meteorologischen Herbstanfang an.